Nu is het is ook af en toe als is het zo. Abut nek kan is aan ook iets voor. Zo kinder is zo zonder, kipit tot. Manna, tikipoe.